0: fresh. That's just the word for Findus. Because everything Findus freezes is just that little bit better. Findus peas are picked and packed in a matter of hours. That's why they taste fresh. Findus fish is frozen on the spot. No wonder it keeps that fine, fresh flavor. So what do Findus mean when they say everything Findus freezes is just that little bit better? They mean that Findus is simply the best you can buy. And where frozen food's concerned, for best, read tastes freshest. Findus fresh.
1: Findus fresh. It's now exactly 12 o'clock Bulova watch time. Bulova Bulova, the world's largest makers of fine Swiss watches, at your Bulova jeweler now.
2: The beauty of gold, the styling of taste, the quality of Bulova. Golden Moments, ladies' gift watches. By Bulova from £47.10.
3: Vakantie. Ja, eigenlijk elk jaar weer een geweldig probleem. Waar gaan we dit jaar naartoe? Waar is het nog stil en rustig in Nederland of Europa? Waar zijn de leuke plekjes? Waar is het nog betaalbaar voor uw vakantie? En waar vindt u de zon? Honderden vakantietips en nog veel meer lees u in het tijdschrift Reizen. Het blad voor uw vakantie. Reizen. Koop het eens bij uw tijdschriftenhandelaar.